0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, Jupp.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment de maal, wie wil dat dan, jong? Zet even mee, ja, in het beuk, lees toep, de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte, weet je, dat is zo, joh. Dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Stier.

0: Gimme bongolo.
1: That's a schöne Musik.
0: Gimme bongolo. Mama, gimme money, make a go by Garina. Gimme bongolo.
1: Bongolo.
2: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
3: Akkositz, ich bin der Stevie.

je vader. Kan het niet waar zijn, momenten maal, met ons dat een jong. Zet even mis, ja, in het beuk lees, doe per de keel, een mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte weet je, ja, zo, joh. Dat is, dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.

de dos. Je lijf wie je klijf, dan zie je de dos. Zou je schut de knie spugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljoot. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljoot.